moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog, in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In het Hageland is de fruitpluk volop aan de gang. De fruitboeren hebben naar eigen zeggen een goed seizoen achter de rug. Dankzij nat voorjaar en een warme zomer mogen we uitkijken naar zoete, knapperige appelen en peren. Bij Fruit van Helmond in Meesel-Kiezingen bijvoorbeeld zijn 50 seizoensarbeiders toegekomen om al dat fruit te helpen plukken. Chemiebedrijf Vinnova Belgium wil zijn gerechtelijke reorganisatie met 3 maanden verlengen. De gesprekken met mogelijke overnemers zijn volgens het bedrijf ver gevorderd, maar kandidaatkopers hebben meer tijd nodig om een bindend bod uit te brengen. Vinnova, met ook een vestiging in Tessenderlo, voert gesprekken met een beperkt aantal kandidaatovernemers over een doorstart van de CITES in Tessenderlo, ook in het Franse Mazingarbe en het Nederlandse Beek. Volgens het bedrijf verlopen die gesprekken constructief, maar is het overnameproces te complex om op korte tijd klaar te krijgen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen, al bouwt de brandweer zijn inzet wel geleidelijk af. De tankwagens uit Limburg zijn intussen vertrokken en intussen onderzoekt het parket ook nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk. Want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
4: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privé-balans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
3: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
5: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is, dus dat is zeer trots.
3: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvree.
6: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Dus goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
7: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
3: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.

0: van Vlaanderen.
1: Ja.
2: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
1: Ho, ho, ho. En meezingen doe je zelf uiteraard. Straks met de Stylistics. Bob Marley komt eraan. En The Brotherhood of Man. Die kende nog, hè? My Sweet Rosalie.

0: caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecue grief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Dat is voor een zeer beperkte doelgroep volgens mij. Bob Marley and the Wailers, Iron Like a Lion in Zion. Strijken als een leeuw in Zion. Je moet het eerst nog weten te vinden, hè. En dan die leeuw daar. God, verdikke jongens. Julio Iglesias, Radio Dimmerstad en Q.

0: Quiero houden van Julio Iglesias. Zoekt er uw schoneken uit en bemin ze tot op het bot. He, want zo moet het, hè. En ruikt ze lekker of niet? I love the smell of Rudy in
1: the
0: morning. The
1: Big Rudy van Vlaanderen.
0: Ja, ja, maar de geur die je afgeeft in de liefde is superbelangrijk. Dat behaagt ons. Saplan pour moi et pour toi aussi. We gaan punken op Demer met Plastic Bertrand.

zegt hij Light My Fire, Jim Morrison en The Doors. En uitgerekend op dat moment is het zeer interessant dat je een kort lontje hebt. Dan brand je sneller, hè? Chris Isaak, Living for Your Lover. When I

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

kraampjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

prachtige beloftes van Demerstad. Wij zullen je rocken. Nee, niet onder de rokken, maar gewoon rokken. Morgen om 19:30 brengen muzikanten Bart van der Meulen en Matthias Roofdhoofd in de kerk van Molenbeek Nederlandstalige en internationale klassiekers. Je bent uitgenodigd om mee te zingen en dat is fijn. Ja, ja. Dan ben je hier ook 2 uur lang in de radio- en karaoke-show. Uitgenodigd om mee te zingen, laat u volledig gaan, smijt u zelven. En ook nog morgen en zondag van 10 tot 6... vormt het speelplein Schunnebroek in de Houwaardstraat in Schoonderbuken het decor voor het Springkastelenfestival. De kinderen leveren er zich uit in tientallen springkastelen en op glijbanen en hindernisbanen. Tientallen, zeg, amai, wat is dat daar in Schoonderbuken? Dat vind ik een fijne zaak, hoor, voor de kindjes. Radio Demerstad, ook een fijne zaak, maar dan voor de iets ouderen. Kylie Minogue. Ik weet het niet. Je ne sais pas pourquoi.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: In het Hageland en Limburg op

0: Kelly Marie zal altijd zitten. Vlinders in de buik, it feels like I'm in love. Voor de fans van Bart de Wever, Papilio. Of eventueel zelfs Lepidoptera. Ja, maar als die goed is, moet het zeggen.
1: Hallo?
2: Hey manneke, wat deur is
0: het? Het is zomertijd op Radio Demerstam. Je springt in de Demer en je maakt je gans nat.
1: Hallo?
0: Ja, dat lijkt me wel, want het festival is hier en dat brengt veel plezier.
3: De Big Broody van Vlaanderen.
0: Er staat toch nog water in de Demer. Hè? Kan er even iemand gaan kijken, want anders zit ik hier dingen aan te raden die niet interessant zijn. Hè? Ja, nee, anders zit dat duikboef op die bodem. Hè? Nee, dat is de bedoeling niet. De Kreuners, ik wil je.

Albert Hammond met een van zijn meest bekende deunen. Je kent hem ook van I'm a Train bijvoorbeeld en de Free Electric Band, maar ook van dit uiteraard. Hè. It seems it never rains in Southern California. En dat verveelt, zegt hij. Man, man, oh, it bores. Ja, ja, kijk, ja, als het tegensteekt, dan hangt het eigenlijk zijn kle uit. Ken je dat, zijn kle? Dat is zo'n woord dat je niet mag uitspreken. Zeker niet op de radio, hè. Dan zeg je gewoon kle. En dat kan dat geen kwaad. Madonna op Radio Demerstad. En de

Na de eclipse van vorige week, nu een lucky star. Allemaal fijne weerfenomenen, hè? En meteorieten en zo, hè? En vallende sterren ook, ja. Madonna en Shack Attack op Demerstad, The Nightbirds.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
4: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast relaywerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
3: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
5: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
3: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvre.
6: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
3: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Billy Ocean, dat is gesproken. Kom, zegt hem, kom eens hier. Get out of my dreams and get into my car. Goedemorgen. We gaan hier iets forceren, als je begrijpt wat ik bedoel. Verstaat u me niet? Dan moet ik het nog eens even beter uitleggen.

Niet alleen hete liedjes, maar ook diep christelijk geïnspireerde liedjes op Radio Demerstad. Wij laten dat allemaal samengaan. Dat is geen enkel probleem. The Les Humphreys Singers, To My Father's House.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenborgstraat 30.

0: mensen van de Isley Brothers, maar dan in de uitvoering van The Tramps. En The Tramps, ja, dat zijn de zigeuners, een woord dat je niet meer mag gebruiken. Dat zijn dus de Roma's, en waarvan kennen we die? Vroeger kwamen die aan huis en dan lapten die de potten die kapot waren bijvoorbeeld, die slepende messen. En er waren er ook bij die leken op David Copperfield. Die konden Mercedes'en laten verdwijnen. Maar dat waren speciale mannen, hè? Willie Sommers, als een leeuw in een kooi.
1: Geen film.

Willy Sommers op zijn gevaarlijkste. Als een leeuw, hè, maar ronddraaien. Hè. Als een leeuw in een kooien. Je moest die daarin laten, je moest die laten zitten, want die ging iedereen gebeten hebben, hè. Dat willen we toch allemaal niet meemaken, zeg. Vanavond om 20:20 wordt in het bos aan Huize Hageland in Tiel-Twinge de Disney-prent Elemental vertoond. De toegang is gratis, maar je brengt een eigen zitje mee. Tenzij dat je wilt rechtstaan, want dan ga je reclamaties krijgen. Mensen gaan dan zeggen van, zit u een keer neer, zeg. Wij zien hier niks. En zaterdag tussen 11:30 en 12:00 organiseert voetbalclub SC Aarschot in zaal Centrum Oud-Rodenberg haar mosselfestijn met ook andere gerechten op de kaart. Je weet hoe ik daarover denk, hè? Bij mij is een mosselfestijn een mosselfestijn. Hè. Ik wil dat niet, hè. Ik wil niks anders dan, hè. En zoveel mogelijk, hè. Brian Adams, Radio Demerstad. Have you ever really loved a woman?

De Blue Ridge Rangers waren het. Die kwamen uit de Blue Ridge Mountains en die maken deel uit van de Appalachen. En ik zag dat recent nog een keer op televisie, een herhaling uiteraard, dat Tom Waas daar ook naartoe geweest is. Op uw kosten. Want dat is een toffe, hè. Zeg maar, ik wil ik op uw kosten ook wel een keer ergens naartoe gaan, hè. Als ik daardoor een toffe kan genoemd worden, graag, hè.

Zij kon zingen evenals een moede hinde. Chrissy Hynde en The Pretenders en Back on the Chain Gang. Dat betekent eigenlijk zoveel als hij was terug in de bak geraakt. Bij ons zijn die mannen goed, hè? De mannen in de bak in Amerika vroeger. Dat was helemaal anders. Hè? Die moesten werken, hè? Travakken, hè? In barre omstandigheden met een steen aan hun been. Spoorlijnen bouwen en zo van alles. Ik vond dat een goed idee. Hè? Nu vervelen die jongens zich. En jongens die zich vervelen, zeggen het zelf, niet goed. Hè? Gelukkig kunnen zij zich in Leuven optrekken aan Radio Demerstad. Maar dat zijn er niet zoveel die naar mijn programma luisteren daaraan mee. Ja, want ze verstaan zij mij bijna niet. Hè?

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen, nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
4: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
3: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
5: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
3: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar wel weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio ook wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. Het kan plaatselijk ook stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.

0: het is voor velen alweer de laatste werkdag van deze week. Dankjewel Rudy voor het Festival van Vlaanderen van deze morgen. Welkom thuis op vrijdag voormiddag. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Ik had vorige week de oproep gelanceerd naar wie een bijzonder verhaal op de werkvloer heeft en dat met ons zou willen delen. Wel, enkele hebben een mailtje gestuurd en die verhalen hoor je volgende week om 9:30 hier bij Radio Demerstad. Vandaag een verhaal op de werkvloer uit Lubbeek en ook eentje uit de deelgemeente Pellenberg. Allemaal zo dicht bij ons, hè? En allemaal zo fijn. Een hele toffe vrijdag.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Studio was dat. Een tophit was het voor Phil Collins in het midden van de jaren 80. Fijn dat je erbij bent op de werkvloer. Zometeen eens kijken waar we het vandaag allemaal gaan over hebben. Ja, 14 november, dan wordt Phil Collins zijn naam toegevoegd aan het lijstje van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar zelf gaat hij daar niet bij zijn.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel in Tellenberg bij Lübeck. Vanaf volgende week dus verdwijnt er een nieuw stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Binnenkort is er een nieuwe staatsbon. Volgens mij is dat een hele goede reden om blij te zijn, op een andere manier dan, met de start van het nieuwe schooljaar. En 281 miljoen klanten telt de webshop Shein op dit moment. Ook al zijn de invoertaksen vrij hoog geworden en is de wachttijd nog altijd vrij lang. Verhalen op de werkvloer, je hoort ze hier bij Radio Demerstad. Het is Mezing Vrijdag met zometeen Costa Blanca. De zomer blijft in je radio met ABBA en dit is Axel Wet.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

Schatten in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Costa Blanca uit de hete zomer 1982. De zomerrock van José met I Will Follow Him. Down Under van Man at Work stond in de hitparade. En Doe Maar scoorde zijn eerste twee grote hits. Denk maar aan Doris D. En aan De Bom. Fantastieke was dat. Ja, dat is beter dan zomaar wat.
1: De werkvloer.
0: Ik had vorige week toch de oproep gelanceerd naar wie een bijzonder verhaal op de werkvloer met ons zou willen delen. Wel, enkele hebben ons een mailtje gestuurd, zoals Manu bijvoorbeeld. Die woonde 27 jaar in Madrid en heeft nu op het Sint-Rafaëlplein in Leuven zijn eigen zaak geopend. Dat hoorden we vorige maandag al vertellen. Ellie stuurde ook een berichtje. Zij heeft een verscheurende keuze moeten maken, lees ik in dit e-mailtje. En op haar Facebookpagina noemt het zelfs een emotionele beslissing. Verhaal van Ellie hoor je volgende week hier op Radio Demerstad. Vandaag een verhaal op de werkvloer uit Lübeck en eentje uit Pelleberg.
1: De werkvloer.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel volgende week de deur. En daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Garage Michel in Pelleberg bij Lübeck. Michel, Renard en Christine die bouwden daar een sterke reputatie op met het vakmanschap dat ze hadden en de klantgerichtheid. Ze blijven nog tot na het verlof de lopende dossiers afwerken, maar volgende week dan gaat de deur wel dicht om gezondheidsredenen. Ze bedanken alleszins alle klanten van die 35 jaar en alle partners voor het vertrouwen.
1: De werkvloer.
0: Restaurant Nestor uit Lübeck sluit over goed 4 weken. Nestor is 14 jaar in gevestigde waarde geweest en gebleven dankzij Bart en Mia. En die gaan volgende maand met pensioen en ze sluiten het restaurant op 11 september. Ze willen tijd doorbrengen met de kleinkinderen en genieten van de rust. Wel, dat hebben ze verdiend. Ze blijven nog open tot 11 september en daarna zal het pand verkocht worden.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 106.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld er

Dit was haar allereerste hitje hier bij ons in Vlaanderen. Ja, de toen nog zo jonge Vanessa Paradis was dat. En Joule Taxi. Morgen namiddag, de late namiddag, noem het dan maar, wordt

Dus dan kunnen kennismaken met de wijnen van het domein Haxberg in Tieltwingen. Straks Stop That Train uit de zomer van 1984. We hebben de Eagles en dit is Sandra met haar tweede hit in Vlaanderen. The Heat of the Night. Het is Mezing Vrijdag. Goedemorgen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest is schepen Monique de Dobbeleer overleden. De Dobbeleer was de voorbije 7 jaar schepen in de stad. Verder was ze ook bekend als algemeen directeur bij Ferm en ook een tijd lang bij maatwerkbedrijf De Vlaspit. De Dobbeleer verloor de strijd tegen een slepende ziekte. Ze werd 61. De stad Diest opent vanaf nu een rouwregister na het overlijden. Tot 29 augustus kan je dat tekenen op het stadhuis. Nadien in de vernieuwde SOK in haar woonplaats Deurne. Wie de bevoegdheden van de Dobbeleer overneemt, zal nog moeten blijken. Dat gaat haar partij DDS later nog bepalen. Er zijn 3 nieuwe happen en trappen fietsroutes in de regio. Elke route combineert fietsen met 5 culinaire stops bij lokale restaurants waar je iets kan eten en drinken. Zo neemt de Bieten- en Genietenroute je mee langs Tiene, Hoegaarde, Linter en Landen. Is er de Rijnvaartroute in en rond Scherpenheuvel, Zichem en Diest. En kan je fietsen door het Nationaal Park Brabantse Wouden. De prijs voor een ticket: €47,95. In de herfstvakantie €5 korting. Meer informatie via de website van Happen en Trappen. En visit Vlaams Brabant.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er waren nog nooit zoveel studenten, ook zelfstandigen. Het zijn er nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd, zegt Frank Sokey van ondernemersorganisatie Unizo.
5: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelijke manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
4: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandige te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar de leeftijdslimiet vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit serieus in de problemen. Volgens HLN eisten 16 schuldeisers samen meer dan €340.000 van het bedrijf. En heeft een van de oprichters ook een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaken onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk aankomen er meer wolken en regen. Het kan plaatselijk stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De zomer op de radio en op de werkvloer. Vrijdag voormiddag. P. Lion was dat uit de 80s en Happy Children. Ja, dat is jouw portie vitamine D, hè? Portie Demerstad, ja.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
1: Demerstad.
0: Diest heeft deze week zijn dagen van de koers gehad. De Renewy Tour is bezig. Dinsdag werden de ploegen voorgesteld. Woensdag was er dan die eerste rit in Lijn, die eindigde in Schaffen. De koers Vijfdaagse, die eindigt zondag in Leuven. En de vraag blijft, kan Arnaud Delis zondag winnen in Leuven? Ja, dan verlengt hij zijn titel. Maar als Tim Wellens nu een hele goede dag heeft, hè, dan wordt dat de nieuwe naam op de winnaarslijst. Voor het eindklassement is het eigenlijk uitkijken naar de rit van vandaag. Die gaat tussen Celles en Gerardsbergen. De ploegenpresentatie zondag, dat is op het Martelarenplein, dichtbij het station, om 11:40. En even later vertrekt dan ook de rit. De aankomst, die is op de Bondgenotenlaan. Later in de namiddag rond 4:05 zal dat zijn. Dus hou zondag zeker rekening met mogelijk wat verkeershinder of hier en daar een omleiding in Leuven. Het is de Renewy Tour. En dus volg ook de instructies van de seingever. Wij blijven op de werkvloer. We trekken zo meteen naar de koffiecorner met muziek van Sam Cooke, The Three Degrees en Jo Lemaire met Pieter Maffay zometeen. En dit is Mama's Jasje.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: De zomer is hier.
5: Zomerradio.
4: En dat hoor je.
6: De zon en de muziek.
4: Radio Demerstad.

0: Toch vandaag de laatste werkdag van de week. En ja, laat dat dan ook maar een happy day zijn. We gaan op weg naar het weekend. Wij noemen dat een Amazing Vrijdag.
1: Classics at work.
0: Begin september, dan wordt er opnieuw een staatsbon uitgegeven in ons land met een looptijd van 10 jaar. En dat is de allereerste keer dit jaar dat er een staatsbon met een looptijd van 10 jaar wordt aangeboden. Eigenlijk is dat ook wel een nieuwe goede reden, hè, om uit te kijken naar dat nieuwe schooljaar.
2: De werkvloer.
0: Bij de vorige uitgiftes, in maart en in juni was dat, konden de particulieren intekenen op een staatsbon met een looptijd van 8 jaar. En in juni werd zo bijna 275 miljoen euro ingetekend. Om nog even uit te leggen, een staatsbon, dat is een belegging waarbij particulieren geld kunnen lenen aan de Belgische staat. In ruil krijgen ze dan gedurende die looptijd van die staatsbon een vooraf vastgestelde rente. Maar die kennen we vandaag nog niet. Die wordt pas volgende maandag vastgesteld. En inschrijven voor die staatsbon van 10 jaar, dat kan je vanaf volgende week woensdag. En dat tot en met de 1 september. Dus denk er nog eens even over na en dan heel veel succes, hè!

0: onder meer met Parfum de Rijve, The Dirty Old Man van de Three Degrees en deze hit uit 1961 van Sam Cooke. Dat was de koffiepauze vandaag. Classics at work, tips, weeks, in de luchthaven van Luik is het aantal pakjes in de douanezone deze zomer met 24% gedaald. Op een jaar tijd. Tegenover juni gaat het zelfs over een daling van bijna de helft.
1: De werkvloer.
0: Webshop Shein leed in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van bijna $100 miljoen. Vorig jaar was er nog een winst van bijna $400 miljoen. Dat is een heel groot verschil. De daling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door die hogere kosten na de afschaffing van de minimisvrijstelling in de Verenigde Staten. Ja, en die extra Europese heffingen die er zijn. De oorlogen en de boekhoudkundige aanpassingen, die zullen toch ook wel een rol spelen, hè? Ondanks het allemaal blijft het klantenbestand van Shein toch wel groeien. De teller staat nu op ruim 281 miljoen klanten wereldwijd. Oh, wacht even, ik krijg een berichtje. De pakjesman staat voor de deur. Dat is toevallig. Ik ga hem even binnenlaten, hè. Hey Jan, ja, leg het pakje maar in de lift. Dank u, hè.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Hey. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Straks nog over die hete mooie zomer 1982... met dat liedje van José, I Will Follow Him, Man at Work met Down Under... en de eerste grote hits van Doe Maar in Vlaanderen, Doris D. en De Bom. Maar ook deze stond in de top 10, de terugkomst van Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: De Renewy Tour is onderweg. Dinsdag en woensdag was hij in Diest en in Schaffen en zondag dus in Leuven met de aankomst op de Bondgenotenlaan. Zaterdag is het Vespa Time. Dat is wat anders. Vanaf 10:30 organiseert de Vespa Club de Senderlo een hele mooie bepeilde rondrit van 80 kilometer. En die vertrekt aanstaande zaterdag om 10:30 op de Vismarkt in de Senderlo. Je mag die individueel afleggen of in groep zoals je wil. Het vertrek is tussen 11:30 en 13:30 en elke deelnemer ontvangt bij aankomst ook een jubileumaandenking. Zaterdag is het dus Vespa Time. En dit is tijd voor Robert Palmer en UB40.

0: Voilà, zo werd het uiteindelijk de zomerhit van 1997. Wes en Alani.
1: De werkvloer.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel in Pellenberg bij Lubbeek over 2 weken de deuren. En daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Zondag is het dus koers in Leuven Centrum. Hou rekening met wat verkeershinder. En binnenkort is er ook een nieuwe staatsbon. Een andere goede reden dus om blij te zijn met de start van het nieuwe schooljaar. Maar wij zijn dus nu alweer blij met een aperitief op vrijdagmiddag. En Kurt gaat daarvoor zorgen, net voor de lunch met Patrick van Laar. Maak er een hele fijne vrijdag van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Door de aanhoudende hitte, de droogte en felle zon drogen bepaalde druivensoorten sneller uit. Zo vreest wijndomein Chardonnay Meerdaal in Oud-Heverlee 50% van zijn witte druivenoogst te verliezen door de hitte. Andere druivensoorten, de donkere druif of de blauwe druif, zoals de Pinot Noir, blijken veel beter bestand tegen extreme temperaturen. En dat betekent dat voor wijndomein Haxberg in Tieltwingen het seizoen er best heel goed uitziet. Zij verwachten zelfs een topjaar, waarvan akte. En dan gaan we naar Limburg. Deze zomer kan je aan de Paalse Plas in Paalberingen misschien wel een duo hengelstewards spotten. Jawel, de stad Beringen zet als eerste stad in Limburg hengelstewards in om op het recreatiedomein een oogje in het zeil te houden, bezoekers te informeren en de omgeving aangenaam, veilig en vooral ook netjes te houden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000, of 4 keer meer in 7 jaar tijd. Blijkt uit cijfers van het RISIF in de tijd. Het gaat om medicijnen als Ozempic en Mounjaro bijvoorbeeld. De terugbetalingen kosten vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven.
5: Dat is medicatie die ervoor zorgt dat hart en nieren beschermd worden. Vermoedelijk is het dus wel een stijging in dit medicatiegebruik, maar die op termijn ook zal opleveren dat er minder patiënten insuline nodig hebben, minder behandeling van slaapapnee zal nodig zijn. En dus het is nog maar de vraag of dat die stijging in budget nu ook effectief betekent dat het RISIF op langere termijn meer zal moeten uitgeven.
4: Alleen mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen krijgen een terugbetaling. Mensen die het gewoon gebruiken om af te slanken niet. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, dat schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen. Tegen Dortmund spelen ze die. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Eerst opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kan dat stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de

Rolling Stones met Mick Jagger aandachtig toeschouwen, hebben we meermaals kunnen zien op het afgelopen WK voetbal in de Verenigde Staten. We hadden hem nog eens met de Stones en Start Me Up. Wel, wij zijn gestart tussen 11 en 12. Laatste aflevering van deze week van het programma Aperitief Police, die komen eraan. Every Little Thing She Does Is Magic, It's Your Conscience van Dennis Williams en Foto Novella van Iban.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.

Billy Jackson, my man is a sweet man. Maar de man mag ook al eens in de bloemetjes gezet worden. En dat werd dan nog gedaan door Billy Jackson. Fleetwood Mac, daarvan nog met I am what I am, a family man. En dan nu 5 sterren muziek van Denise Williams. En hier is ze met het prachtige It's Your Conscience.

Radio Demonstrat met The Police. And every little thing she does is magic. Momenteel zijn via de website tickets verkrijgbaar voor het Love for Life Festival. En dat vindt allemaal plaats op 18 en 19 september in Scherpenheuvel. Dinsdag 25 augustus om 8 uur in de avond brengt stand-up comedian Bas Birker een Rob TV-vertelling in de setting van Lianco. En dat allemaal in het Prinsenbos in Bekkenvoort. Inkomen is helemaal gratis, maar je wordt wel aangeraden om een stoeltje, een drankje en of een dekentje mee te brengen.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Nobben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Nobben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dream It's Over. Maar ook van deze geweldige Weather With You. Dat waren die van Crowded House bij Radio Demerstad, waar anders. DAB+, daarop kan u ons beluisteren door verschillende FM-frequenties. De app die je kan downloaden op je smartphone. Of gewoon uiteraard via de World Wide Web. Als je op vakantie bent op dit ogenblik, bijvoorbeeld in het buitenland, ja, wie weet waar. Laat het weten, stuur een mailtje naar ons. En we daar dan een plaat speciaal voor jullie. Dire Straits komen eraan met Twisting by the Pool. Na dit hier van Rob de Nijs.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

vandaag het apéro van de week. Dat zijn hamburgers die je kan klaarmaken met de airfryer. Dus dat maakt het allemaal gemakkelijk. Je hebt nodig hamburgerbootjes. Je hebt kwaliteitsgehakt nodig. 4 sneetjes cheddar, kaas, 1 eetlepel verse mayonaise, 1 eetlepel ketchup, 1/2 eetlepel mosterd, 1/2 ajuin. Je moet dat wel zeer fijn snipperen. En 1 eetlepel zoetzure augurk fijn gehakt. En als je dat allemaal samen smelt, zoals dat mooi heet, dan kom je inderdaad aan een lekkere mini-hamburger, het aperitief van deze week. Maandag doen wij het opnieuw, ook dan weer tussen 11 en 12. En ik wens u allemaal een fijn weekend. Dit is een van de laatste Lady Marmalade, zeg maar gewoon, voor de voucher, avec moi, van La Belle.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven verklaart de stijging.
4: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
3: De terugbetalingen kostten het RISI vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken. Maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beursrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt nu opgevolgd door experten. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
1: Nummer 1 in
5: She's crazy like.

70's waren volledig voor hun. Hè. Voor Boney M. vanuit Duitsland maakten ze de ene hit na de andere. En deze mocht dan zeker niet mankeren. Daddy Cool aan het begin van de vrijdagaflevering van de middag. Goedemiddag overigens.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.
6: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Moffel, van voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

China Girl van David Bowie. De man is helaas niet meer in ons midden. En als je dan doorheen de jaren al die grootheden en die grote hits op de radio wil brengen, dan zijn er inderdaad wel altijd een aantal mensen niet meer op deze aardkloot. Straks is er Meat Loaf. Die is er helaas ook niet meer. En ook Elvis Presley heeft ons verlaten. What?

Beautiful, dat was chic. Een aantal oude knarren die nog altijd het podium optrekken. En wereld rond reizen met hun grote hits. Ze hebben overigens nog een nieuw album gemaakt vorig jaar. En dat zijn ze op dit ogenblik wereldwijd aan het promoten. Zou dat nummer You Are Beautiful kunnen gegaan hebben over Ann Christie? Vlekkeloos, want Ann Christie was niet alleen een vriendelijke mevrouw, maar het was ook een bijzonder mooie dame. En zingen, dat kon ze. Luistert u zelf.

Border van Amerika door Amerika, de groep dan. Het is niet onbesproken sinds onze goede vriend Trump aan de macht gekomen is daar. Maandag aanstaande 24 augustus tussen 8 en 13 uur wordt de markt van de Senderlohan omgetoverd tot een kinderparadijs. Er is heel wat animatie zoals een speurtocht, een schminkstand, een ballonnenclown en er zijn gratis.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op

Goede vriend Chris Norman en zijn groep Smokey, Needles and Pins, tenminste hun versie die in 1977 de hitparade haalde. Misschien nog meegeven dat morgen zaterdag 22 augustus om 14 uur in de Lindeboomstraat in Diest de vakantiekermis van de Linderakkers begint. U bent daar meteen al uitgenodigd. Met de Eurythmics gaan we op zoek naar het nieuws en het weer. Daarna komen we terug. Tot zo!

0: Ondernemersstad Wereldnieuws.
1: Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
1: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Erbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand. 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest. En raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
3: En wat nu?

0: It to my heart. We gaan niet te intiem doen dit laatste uur van de week. Het is vrijdag 21 augustus en nog tot 2 uur vanmiddag de middag bij Demerstad. Goedemiddag overigens.
1: De middag Patrick van Laar, Demerstad.
0: En dat het vrijdag is, dat is te merken aan het tweede nummer van dit tweede uur, want het is een beetje uitgelaten sfeer. Een nummer voor iedereen die wat te vieren heeft vandaag. Dino Garcia.

0: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummer organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

nog gelukkig getrouwd, tenminste, dat dachten we toch allemaal. Ike en Tina en Nutbush City Limits. Er is Meensel Kermis op dit ogenblik. Vandaag om 2 uur start de seniorenmiddag daar. Vanavond om 18:30 de wielerwedstrijd over 55 kilometer. En om 21 uur volgt een optreden van de Belgo Popband. Zaterdag om 13 uur zijn er de Highland Games en om 19 uur opent de cocktailbar. Op zondag om 15 uur kunnen de kinderen op safari in de tent en om 17 uur kan je ook eier werpen. En die kan je meteen in de barbecue werpen, want de barbecue gaat daar ook om 17 uur open. Dit is I Go To Pieces. Dat komt ervan als je met eier werpt.

0: Nederlanden. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Johnny Mathis samen met Denise Williams. Too much, too little, too late. Het is nooit te laat en zeker niet als het weekend voor de deur staat. Dat was om het doen te rijmen. Prettig weekend overigens voor iedereen. En doe wat de Jacksons ook doen. Shake your body. Tot maandag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zet het gemeentebestuur van Gladbeek de puntjes op de i voor de verkeersveiligheid aan de scholen. Na eerdere vernieuwingen in Gladbeek Centrum en Bunsbeek is recent ook de schoolomgeving in Capellegronden aangepakt. Tegen 1 september zijn alle drie de dorpsscholen uitgerust met vernieuwde, veilige infrastructuur, opvallende octopuspalen en natuurlijk nog meer veiligheidstoestanden. Je vindt al die informatie terug op de website van Gladbeek.

0: Beek. Steeds meer mensen laten ongezonde afvalmaaltijden links liggen en kiezen bewust voor verse gezonde opties. Het Laakdalse foodconcept La Tierra speelt daar slim op in met de opening van twee gloednieuwe automatenshops in Geel en te Sanderlo. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van die twee nieuwe locaties. Beide automatenshops in Geel en te Sanderlo zullen het ruime aanbod bieden dat klanten ondertussen kennen. De komende maanden worden de nieuwe vestigingen stap voor stap opgebouwd.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Komt onder meer omdat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk, wat de druk op onze kust verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
2: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaart. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Lotte Kopecky start niet meer in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar start vandaag de derde rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en ook buien bij 20 graden ook. Zondag wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De Schotse band The Middle of the Road en in eigen land in Engeland begon toen in 1972 de populariteit van deze band al een beetje af te nemen. Het kwam niet hoger dan nummer 23 in deze parade. Het was best een vrolijk nummer en in de meeste Europese landen, ook bij ons, kwam het op nummer 1. Dat was Sacramento. Net na 2 uur, ook net na de middag van Patrick van Laar, die we nog bedanken daarvoor.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu inderdaad onze dagelijkse siesta, 2 uur lang hier bij Demerstad. Hele goede middag.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yay! Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: De Kraanheidse Fair, die een andere naam hadden toen ze werden opgericht. Toen was dat de New Day Express. De uiteindelijke naam is afgeleid van een van de stadsdelen van Brooklyn, van waar de band afkomstig was. Ze kenden heel wat wisselende bezettingen, kwamen uiteindelijk terecht bij het platenlabel van Kool & The Gang en daar kregen ze internationale erkenning. Onder meer met dit nummer, wat we net draaiden, dat was You Gave Me Love. En ik heb je wat anders te geven hier bij Demerstad, namelijk de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Demerstad.
0: Ja, we duiken terug in de geschiedenis. Op 21 augustus 1838 gebeurde er een ware tragedie toen een trein met 6 rijtuigen de Leie inrolde. De brugwachter had de brug laten openstaan. Alle 3 de inzittenden verdronken. En op 21 augustus 1938 was de laatste dag van een hittegolf, waaronder ons land reeds kreunde sinds 9 augustus. In Ukkel steeg de maximumtemperatuur in die 2 weken maar liefst 7 keer tot boven de 30 graden. Op die 21ste augustus werd het in Ukkel 36,5 graden. In Leopoldsburg was dat 36,2. Dat gebeurde allemaal in 1938. En op 21 augustus 1911 blijkt de Mona Lisa van Leonardo da Vinci opeens verdwenen te zijn. Het doek is uit het Louvre gestolen door een schilder die ook in het Louvre gewerkt heeft. 2 jaar lang verbergt hij zichzelf en het schilderij. Als hij in Florence het doek wil verkopen, wordt hij gearresteerd. En op 23 augustus 1963 steken in Zuid-Vietnam 4 monniken en een non zichzelf in brand uit protest tegen de Amerikaanse troepen in het land.

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Gamerstad.

0: Philippe Cataldo, en ja, het thema van deze platen, dat mogen duidelijk zijn. Dat gaat over de verleiders van divas op de dansvloer in de nachtclubs van de jaren 80. Les divas du dancing.
1: Het weerbericht.
0: Het blijft zwaar bewolkt deze namiddag met regelmatig een bui. En die buien kunnen zelfs onweerachtig zijn. De temperatuur zit rond 22 graden. Morgen zal het eerst in onze contraille dan toch droog blijven. Later op de dag is er wel kans op een bui en de temperaturen morgen rond 21 graden. Zondag dan zal het wel droog blijven, maar er gaat weer een graadje af. Het wordt dan nog 20 graden. En maandag dan wordt het beter. Het wordt dan zonnig en droog en temperaturen tot 23 graden. En nu die Eamon Corner, plaat uit 1969. If Paradise is Half as Nice.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Dat noemen ze dan volwassen worden, zeker, hè? This time I know it's for real, dat was Donna Summer. Vanavond wordt in het bos aan Huize Hageland in Tieltwingen de Disney-prent Elemental vertoond. De inkom is er gratis, maar wel een eigen zitje meebrengen graag. Het begint daar vanavond om 8:40. En morgen organiseert voetbalclub SC Aarschot in zaal Centrum Oudrodenberg haar mosselfestijn. Er staan ook wel andere gerechten op de kaart. En eten kan praktisch de hele dag morgen vanaf 11:30 tot 8:00

Ja, je wil het zeker wel op je radio, maar niet op je computer. A Trojan Horse, de meisjes van Luf waren dat. Het werd een nummer 1 hit in Nederland, maar ook bij ons in België. Maar ook een top 5 hit in Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Kwam ook in de hitparades in Nieuw-Zeeland, in Zuid-Afrika, Zimbabwe en Finland. Enfin, uiteindelijk werden er 1 miljoen exemplaren van dit plaatje verkocht. En daarmee ronden wij deel 1 van deze siesta af. Zometeen de nieuws van 3 uur.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In het Hageland is de fruitpluk volop aan de gang. De fruitboeren hebben naar eigen zeggen een goed seizoen achter de rug. Dankzij nat voorjaar en een warme zomer mogen we uitkijken naar zoete, knapperige appelen en peren. Bij Fruit van Helmond in Meesel-Kiezingen bijvoorbeeld zijn 50 seizoensarbeiders toegekomen om al dat fruit te helpen plukken. Chemiebedrijf Vinnova Belgium wil zijn gerechtelijke reorganisatie met 3 maanden verlengen. De gesprekken met mogelijke overnemers zijn volgens het bedrijf ver gevorderd, maar kandidaatkopers hebben meer tijd nodig om een bindend bod uit te brengen. Vinnova, met ook een vestiging in Tessenderlo, voert gesprekken met een beperkt aantal kandidaat-overnemers over een doorstart van de sites in Tessenderlo, ook in het Franse Mazingarbe en het Nederlandse Beek. Volgens het bedrijf verlopen die gesprekken constructief, maar is het overnameproces te complex om op korte tijd klaar te krijgen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Roeselaren is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken.

Ook de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in kunnen komen. Als je condooms koopt, let dan goed op de CE-markering. Dat is een label dat een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn intussen ook overleden, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5.300 mensen ziek geworden. 2.500 zijn al overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Je hoort dat vaak wel eens zeggen van mensen. En ik moet toegeven, ik zeg dat zelf ook wel eens een keertje. Opgeven, dat staat niet in mijn woordenboek. Ook niet in het woordenboek van Rick Astley blijkbaar. Never gonna give you up. En wij geven ook nog niet op. We blijven nog een uurtje voor het tweede deel van Siesta. Hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En wat gaan we nog allemaal doen het komend uur? Zoals altijd over een kwartiertje een opmerkelijk nieuwsbericht. Over een half uurtje houden we koffiepauze. En we draaien nog veel plaatjes. Onder meer dit van Styx en Sing for the Day.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Een Nieuw-Zeelandse reiziger die is aangehouden toen hij in Parijs op de Eurostar wilde stappen. Tijdens de veiligheidscontrole in de Gare du Nord trof de douane een opmerkelijk souvenir aan in zijn bagage, namelijk een Britse artilleriegranaat uit de Eerste Wereldoorlog. De reiziger beweerde de granaat als souvenir te hebben gekocht in ons land, in België, en toonde daarvoor ook een aankoopbewijs. Maar volgens de politie was die uitleg weinig geloofwaardig. Er werden explosieve experts bijgehaald en die kwamen meteen ter plaatse, en de vertrekhal van de Eurostar werd ook uit voorzorg tijdelijk volledig ontruimd. Na onderzoek bleek echter dat de artilleriegranaat helemaal onschadelijk was. De toerist heeft wel een boete gekregen, want het meenemen van dergelijke voorwerpen is verboden volgens de Franse vervoerswetgeving en de regelgeving rond binnenlandse veiligheid. Het is maar dat je het weet. Siesta. En nu een liedje dat bijzonder lang kan duren. Het heet namelijk The Never Ending Song of Love.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Nou ja, kijk eens aan. Met deze plaat zitten we al meteen in het weekendgevoel, hè? De Lazy Sunday, nummer van The Small Faces uit 1968. En daarvoor draaiden we nog eens de Cool and the Gang met Heidi Hai, Heidi Ho.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, en ondertussen zijn we al flink 3:30 gepasseerd. En u weet het, hè, als trouwe luisteraar, dan staat bij ons de koffie al klaar. Misschien heeft u nu ook zin om op het knopje te drukken van de koffiemachine. Doe dat maar en dan gaan we er samen van genieten. 3 plaatjes lang. We beginnen met deze van Nino De Angelo. Nummer uit 1984. Jenseits von Eden.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
3: Iemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
3: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
4: Yay!
2: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
6: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
7: Kijk ook op Amerikaanse stokpaal.nl.

José Feliciano en Pontia Cantar. Sporting Molenbeek organiseert in zaal Mardijk in Wersbeek mosseldagen met ook wel andere gerechten op de kaart. De keuken gaat straks open om 6 uur, morgen vanaf 5 uur. Inschrijven kan online via de voetbalclub Sporting Molenbeek. En het Balanske is op zoek naar extra begeleiders vanaf september. Voor het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Voor meer info daarover kijk even in onze agenda. Die vind je terug op onze website. radiodemerstad.be

I saw her today, I saw her face. En hij wordt er helemaal vrolijk van, deze Don Dixon. Het ging over zijn Southside Girl. En kijk eens, het wordt zometeen 4 uur. Daarna is er de Vrijdagse Spits met Gunter Schepers. En wij gaan deze siesta afsluiten met R.E.M. And Everybody Hurts Sometimes. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diestes schepen Monique de Dobbeleer overleden. De Dobbeleer was de voorbije 7 jaar schepen in de stad. Verder was ze ook bekend als algemeen directeur bij Ferm en ook een tijd lang bij maatwerkbedrijf De Vlaspit. De Dobbeleer verloor de strijd tegen een slepende ziekte. Ze werd 61. De stad Diest opent vanaf nu een rouwregister na het overlijden. Tot 29 augustus kan je dat tekenen op het stadhuis. Nadien in de vernieuwde SOK in haar woonplaats Deurne. Wie de bevoegdheden van de Dobbeleer overneemt, zal nog moeten blijken. Dat gaat haar partij DDS later nog bepalen. Er zijn 3 nieuwe happen en trappen fietsroutes in de regio. Elke route combineert fietsen met 5 culinaire stops bij lokale restaurants waar je iets kan eten en drinken. Zo neemt de Bieten en Genieten route je mee langs Tiene, Hoegaarde, Linter en Landen. Is er de Rijnvaartroute in en rond Scherpenheuvel, Zichem en Diest. En kan je fietsen door het Nationaal Park Brabantse Wouden. De prijs voor een ticket, €47,95. In de herfstvakantie, €5 korting. Meer informatie via de website van Happen en Trappen. En visit Vlaams Brabant.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
5: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens.

0: Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
1: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselaren is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeten het hem nageven. Jimmy Somerville, de kerel die je daarnet hoorde zingen. De zanger van Bronski Beat. Dat is toch wel de stem die perfect het weekend kan inzetten. Small Town Boy van Bronski Beat. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Het is het weekend van Pukkelpop. Gisteravond heeft, het was eigenlijk te verwachten, maar toch als verrassingsact is Pommelien Thijs daar tevoorschijn gekomen. En verder, het weer dit weekend. Wow, het valt best wel mee. En ik zie volgende week de temperatuur alweer opnieuw de hoogte ingaan.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: De zomer is hier.
8: Zomerradio.
7: En dat hoor je.
9: De zon en de muziek.
7: Radio Demerstad.

In Overijssel zijn de druivenfeesten begonnen en al voor de 75ste keer. Het is een groot dorpsfeest. En doorheen de jaren zijn er heel wat artiesten geweest. Adamo onder meer, Eddy Merckx, Wil Tura, ga zo maar door. En nu gaan de druivenfeesten nog altijd door. Al voor de 75ste keer. Dus misschien moet je dat dit weekend maar eens gaan bezoeken.

Say Yeah Yeah, het zal wel zijn, dankjewel aan Georgie. Fame zegt de naam Walter Verdun je nog iets. Hij was onder meer het brein achter Pas de Deux, Rendezvous. Weet je nog, Songfestival, heel lang geleden. Het is ook een videokunstenaar, heeft dat eigenlijk zo'n beetje uitgevonden in de jaren 80. En ooit had hij een solo-hitje te pakken in Vlaanderen met dit nummer. Het heet Er Is Iets, Walter Verdun.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het weer dit weekend, we gaan proberen niet te klagen. En dat is ook belangrijk, want morgen en zondag van 10 tot 6... dan vormt het speelplein Schunnebroek in de Houwartsenaat in Schonderbuke het decor voor het Springkastelenfestival. De kinderen die leven er zich uit in tientallen springkastelen en op glijbanen en hindernisbanen. Dat is echt de moeite. En uiteraard...

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Carnavalsgroepen Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw, wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.

Hebben we daar nog op gedanst? Dat was een vijfklassieker in der tijd. The Jam. In 1982 werd de plaat opgenomen. A Town Called Malice. Dit is veel ouder. Het komt uit de jaren 60. Trini Lopez.

is toch een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Amai, Cyndi Lauper, Time After Time. Begin jaren 80, een wereldhit en zeer terecht. Goedemiddag, je luistert naar Radio Devenstad. Bij ons 24 uur per dag. De grootste hits aller tijden, zoals deze, Disco Duck. Zeer

Een beetje humor, het was hem niet vreemd. Het waren de discojaren en hij moest dat toch wel een beetje in belachelijke trekken. Alhoewel, het blijft een plezant nummer. Disco Duck, Rick Dees, zo dadelijk is het 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar met een verse update. Die krijg je van ons na zijn de purperen eminentie. Money don't matter tonight, zingt Prince. Tot zometeen voor heel veel meer.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio-hoofdstad.
5: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
3: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden. Denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
6: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
3: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje.

Spanje. Om 17 over 7 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.

Rod Stewart heeft zijn tournee moeten annuleren omdat hij een medische ingreep aan zijn hart moest ondergaan. Hij is 81 jaar ondertussen. Hij is herstellend. Het was een routineoperatie. Iets met een stent plaatsen. Dat gebeurt wel meer. En daarna gaat hij de draad gewoon weer oppakken, heeft hij verteld. Baby Jane vandaag gedraaid. Rod Stewart, goedemiddag. Wees welkom.

0: aan Rode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nober. Wondere Kermis, dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30 en donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy en Demerstad jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren en dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 kilometer elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160. Je voelt

morgen, dat staat nu alvast, moet je naar de vismarkt in Tessenderlo. Tessenderlo, hoe moeten we eigenlijk zeggen? Want vanaf 10:30 organiseert de Vespa Club al daar een bepaalde rit van 80 kilometer individueel af te leggen met vertrek tussen 11:30 en 11:30. En elke deelnemer die ontvangt een jubileum aandenken. Maar je kan ook gewoon gaan kijken, want de hele dag kan je daar genieten van het Vespa Museum. Dat kan je gewoon live meemaken. Alles is na te lezen in de weekend- en weekkalender. Onze Frits heeft dat weer mooi genoteerd op de website radiodemerstad.be. Wij zorgen hier ondertussen voor een streepje muziek, want dit zijn Pet Shop Boys.

0: I, Sharona, mag het ook Yvonne zijn? Yvonne Elliman. Ooit was zij onder meer de achtergrondzangeres van Eric Clapton. Ja, ze heeft een hele grote hit gehad in 1982. Love Pains, die gaan we zo meteen draaien. Maar eerst is het Marco Borsato. Die horen we ook altijd graag zingen. Ik leef niet meer voor jou in de spits bij Radio Demerstad. We gaan in de richting van 5:30. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. En vooral genieten van de goede muziek.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Als we zo eens kijken op onze website, er is dit weekend toch echt veel te beleven. Zondag bijvoorbeeld, tussen 10:30 en 12:30, organiseert de Lions Club van aan de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk van Herk de Stad hap, stap en trap ten voordele van Huis Jonathan. Je kan daar opteren voor een wandeling van 6 of 11 kilometer of voor een fietstocht van 40 of 60 kilometer. Dus hap, stap en trap. Vooral dat happen. En af en toe is een drankje. Dat zien wij helemaal zitten. Muziek is er ook. We keren terug naar het midden van de jaren 80. Dit mooie nummer werd toen gemaakt door Falco en het was wekenlang een nummer 1 hit. We draaien Genie nog een keer.
1: Genie, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

schone stem van Cat Stevens hier in Wild World, een nummer uit 1970. En gesproken van de jaren 70 en dat jaar, morgen is het zaterdag, dat wil zeggen tussen 12 en 2. Weer een flashback in parade gepresenteerd door Herman de Graaf. En morgen is die lijst, ja, 1970, dus zeker luisteren morgenmiddag. De spits die zit erop voor vandaag en voor deze week. Maandag zijn we er opnieuw om 4 uur. En straks naar het nieuws hoor je Willem Doreleijers. Rolls Royce tot besluit, de Rolls Royce Express. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniqlo binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude, met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook nog €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat hij gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
5: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
3: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
6: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
3: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renui Tour. De koninginnenrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Berkmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag.

0: Vandaag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Is dit Paris Latino? Bonsoir, guten Tag, bonjour. Nee, bonjour is middag. Ja.
1: Willem Doreleijers.
0: Good evening, Mr. Glowens. Hallo. Nou, we zijn weer een nieuwe vrijdagavond vertrokken, vrienden. Het is het fijnste radioprogramma misschien wel van de week. Want we gaan lekker de dansvloer op. Straks ook in de party train. Meer disco, funk en dance dan normaal. Phil Fearon, Galaxy en ook 1000 Ohm. In de hoop dat ik het goed uitspreek. Het is Belpop. Komt eraan naar Daft. Dit is Brothers. Let's play.

0: Verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: De nummer 1 in Classic Hits.
3: Classic Hits, hou van.
2: Wienerstad.

Joanna, omdat het niet altijd Celebration of Fresh of Ladies Night hoeft te zijn, toch? Cool and the Gang, ze hebben zoveel hits gehad. Het is Demerstad op de vrijdagavond. Sorry, ik loop een beetje een dag vooruit. Vandaag 21 augustus. Het weekend van de Vuelta, die gaat beginnen morgen. Misschien wel met een favoriete Wout van Aert. Voetbal in de eerste klasse. Natuurlijk is er ook. Er is Formule 1 in Nederland. Kortom, hoef ons niet te vervelen. Maar deze vrijdagavond eerst even doorstampen. Robin S, hoor je zo. Love for love. En een

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Jij luistert Emerstad. Op vrijdag net even wat meer funk, disco en dance in je radio. Ook straks bij Björn van Zundert vanaf 8 uur in de Party Train. Wil je weten hoe de hele programmering eruit ziet? Check eens radiodemerstad.be. Op de website staat de hele programmering. Je kan er nog even rondstruinen in de agenda. Dan zie je de complete week- en weekendkalender. De hitlijst van Herman de Graaf morgenmiddag van 12 tot 2. Flashback top 30. Welk jaar gaat hij aandoen? Wat vind je er nog? De playlist. Kan je ook terugkijken. Precies zien wat er allemaal gedraaid is op welk moment. Zometeen, Happy Radio. En dat zijn wij. De hele dag. Edwin Starr, eerste

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Namens Israël, de grote winnares in 1998. Dana International, Diva. Was nou man en vrouw van dameskapper, we zijn er nog altijd niet uit. Zometeen na 7 uur, nog een uur, Weekend Willem. En wij gaan YMCA. Jump.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf september kan je in Aartschot niet langer maandelijks, maar wekelijks terecht bij Digipunt. Daar hebben de vrijwilligers van het initiatief zelf voor gezorgd. Bij de Digipunten in Aartschot helpen vrijwilligers voornamelijk senioren met vragen over gsm, tablet en laptop. Het vernieuwde Aartschotse Digipunt gaat vanaf 1 september van start in Gelrode. De wekelijkse afspraken zijn al zeker gepland tot eind oktober. Volledige overzicht vind je onder meer op aartschot.be. En dan naar Limburg. Meer bepaald naar Sint-Truiden. Toen de hittegolf eind juni toesloeg, in Sint-Truiden met temperaturen tot zelfs 40 graden, kende de stad een oversterfte onder zijn bevolking van 85%. Op hetzelfde moment werd in domein Nieuwenhove, 5 kilometer verder, slechts 25 graden gemeten. Genoeg redenen om de stad aan te zetten om een bomenplan te ontwikkelen, om zich zo te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Sint-Truiden gaat eraan beginnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Koffnes was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardy van de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat, er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffnes nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakketjes en zo, maar ook van binnenuit.
5: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
4: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spijrips à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
6: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open. En dat is dan 6.
4: Naar het wielrennen dan, want Jenno Bergmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Geraardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e. Jasper Philipsen 3e. Bergmoes is ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd op een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien.

Uit de film Who's That Girl? En Madonna speelde daar ook nog een rol in. En die film werd niet zo'n groot succes als het album. En deze single die nog wekenlang op nummer 1 stond. Willem, door de lijst. Nog tot 8 uur in je radio. Glad hoor je zo van Kim Appleby. Ook Terrence Van Darby staat klaar. Eerst Hamilton Bohannon. Dat lijkt op Lewis Hamilton. Nou, die is toevallig nu in de Benelux. Want die is in Nederland aan het racen voor de Grand Prix van Zandvoort. Zou toch mooi zijn als hem zou winnen. Maar die kans is klein. Hier is Disco Stamp.

Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yeah. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

If You Let Me Stay, Terrence Trent D'Arby. Zijn naam daarmee Traia is zijn originele naam. Moeilijke naam, dan maar onder Terrence Trent D'Arby. Ook niet de allermakkelijkste. Maar het was wel de naam waarin hij zeg maar in de hitlijsten terecht kwam. En vaak aan het eind van de jaren 80. Zometeen I'm a Scatman, die leeft al een tijd niet meer. Hij stotterde, de man is vrij jong overleden. Had ook op latere leeftijd had hij die grote hit te pakken in de 90's. En hij kwam uit Duitsland, dat heb ik onthouden. Hij komt er zo aan. Eerst Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time.

parel van deze meneer, Robert Palmer. En Looking for Clues uit het begin van de jaren 80. Kylie Minogue heb ik zo meteen bij. Die had 2 jaar geleden een heel leuk hitje. Dat was Padam Padam. En wij gaan die zo nog eens spelen. Eerst Liquid Gold en Substitute.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ja, luister, Themastad. Zometeen de originele van Don't Leave Me This Way. Want we kennen die in nog andere uitvoeringen. Maar de eerste versie was die van Harold Melvin en de Blue Notes. Komt eraan, nou Whitney Houston. So Emotional.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Govaerts Groep.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Ook uit Duitsland en uit de 90s. Snap, the first, the last eternity. Veel plezier zometeen. Björn van Zundert hier in een nieuwe editie van de Party Train Vrijdag Show. Wij zijn al morgen weer vanaf een uur of zes. We zijn al weer weg.
1: Het is 8 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, regionaal nieuws.
4: De Cellebroederskapel in de Koning Albertstraat in Diest krijgt een grondige opknapbeurt. Vlaams minister van onroerend erfgoed Ben Weitz investeert 200.000 euro in de restauratie van de 18e eeuwse kapel die kampt met ernstige vochtproblemen en structurele schade. Totale restauratie zal 744.000 euro kosten. De totale restauratiekosten is dus wel wat meer. Vlaanderen neemt via het agentschap onroerend erfgoed 27% van het bedrag voor zijn rekening. De overige kosten worden gedragen door de private investeerder. Eerder investeerde Vlaanderen trouwens al 59.000 euro in die site. En dan gaan we naar Sint-Truiden. Het lokaal bestuur Sint-Truiden investeert 87.000 euro in de Ark van Park en de petanque-infrastructuur in het stadspark. Dankzij die investeringen krijgen verenigingen, sporters en bezoekers een duurzamere, comfortabeler en aantrekkelijker ontmoetingsplaats. De Ark van Park wordt gebruikt door onder meer petanqueclub Ark van Park, spirituele beweging Falun Gong Belgium, volkskunstgroep De Vriendschap en VZW Vrienden van Nicaragua. Het gebouw krijgt een grondige opknapbeurt, zodat de gebruikers opnieuw kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle en energiezuinige infrastructuur. De laatste werken aan de ramen en deuren zijn inmiddels uitgevoerd. Daarna zijn dus de renovatiewerken bijna klaar en kan dus dit najaar alles weer netjes worden gebruikt.
3: Demerstad, wereldnieuws.
5: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
6: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
5: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er nog 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over ruimtevaart. Over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Australië. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
7: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daar net gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat ze, als de Lions straks verliezen, dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken en je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
5: Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Zometeen op Geestenjacht op vrijdagavond met Ray Parker Jr. en Ghostbusters, als het maar geen klopgeesten zijn. Die vind ik verschrikkelijk. Zometeen is er muziek van Wang Chung voor je onderweg met Dance All Days. Ik heb ook nog Schmoets met Love Games. En nu deze Blondie, die wil graag gebeld worden. Ja, neem uw telefoontje maar.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw! Wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
7: Wellicht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
8: Ja, ik zie alles hoor.
9: Hé, hey, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
8: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
9: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Jouw vrijdagavond bij Demerstad, dat is feest, dat is dansen geblazen en dat met de radio lekker luid op Demerstad natuurlijk. De Party Train met muziek onderweg van Michael Jackson. Off the Wall komt eraan, die leuke classic uit 1979. Eerst gaan we naar 2010 met de mensen van Duck Sauce en die hebben het graag over Barbra Streisand.

Je zou het zomaar eens een keer kunnen verliezen. Je self-control. Ja, sommige mensen kunnen daarvoor voor zorgen. Je laptop of iets wat niet doet wat het moet doen. U kent dat wel, en dan heeft u zin om daarop te kloppen of om dat door de raam te smijten. Deze self-control was iets anders. Er was iemand in de buurt en die zorgde ervoor dat de controle helemaal kwijt was, zeg maar. Laura Branigan, die had het erover in 1984. Tijd voor te dansen. Dansen, dansen, dansen. Dat doen we met Shake.

In de jaren 90 dacht Patrick, met een lijn of een paar pilletjes gaat dat nog eens zo goed. Hè? I'm gonna lift you up to Fabiola was dat. En daarvoor eentje van Shake and Dance, Dance, Dance. Het is altijd zo leuk dat ze daar dan achteraan riepen. Jouza, jouza, jouza. Kom met mij vertellen waar dat over gaat. Ik heb echt geen idee. Dit is Bobby Brown, My Prerogative.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, UL en Tricksters met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Het was net niet stenigen, maar kruisigen, dat vonden ze toch wel een goed plan. Die Army of Lovers, ja, volgens mij mensen die dat graag in bed doen. Pijnlijke situatie volgens mij. Daarvoor nog de Bee Gees en More Than a Woman. En wat een rijtje van vier. Ja, we speelden vier op een rij. Want ook nog de Four Tops zaten hier radio met Don't Walk Away. En helemaal aan het begin Bobby Brown. Deel 2 van deze Party Train, zometeen tussen 9 en 10. Eerst richting het nieuws met deze meneer hier, de Lady Knight. Dit is Patrick Juvet.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
4: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
3: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese let's duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.

Fun Fun aan het begin van het uur. En ik beloof jou dat het echte uur volledig met Fun Fun zal zitten. Color of My Love was dat. Welkom in deel 2 van de Party Train. Met Donna Summer onderweg. Dat is een Wham en de Wham.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

Wegwerpmentaliteit was al bekend in 1980. I'm gonna use it up and I'm gonna wear it out. Odyssey was dat. Daarvoor een leuk plaatje van Donna Summer en I Love to Love You. Volgens mij hebben daar wel een hoop mensen in de tijd op zitten rampetampen. Ja, ik heb daar zo'n voorgevoel bij. Zometeen muziek onderweg voor je van Barry White. Can't Get Enough of Your Love, Babe. Over rampetampen gesproken. Liefst right here and right now zeker. Het zal nog niet zijn. Dit is SWV.

ik deze van die Urban Cookie Collective op de radio voorbij komen, denk ik ook aan een ander nummer van hen, getiteld High on a Happy Vibe. Ja, was een klein hitje hoor. Ik kon helemaal niet tippen aan deze. The Key, The Secret. We waren toen 1993. Tijd voor wat leuke jaren 80 op de radio, met muziek onderweg van Rick Ashley, Renee en Angela. En nu deze van Stephanie Mills. Ja, die is bij de dokter langs geweest en die heeft een nummertje meegekregen om te zingen, hè. The Medicine Song. Danger.

twee redelijk grote hits gehad. De ene was getiteld I'll Be Good. Wat later hadden ze een hit met deze Save Your Love for Your Number One in 85. Renee en Angela, ik zei het toch, volledig in de jaren 80 ondergedompeld met Rick Astley nog voor je onderweg. Wel, hij is er nu met deze Take Me To Your Heart.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
8: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
9: Wauw! Wauw!
8: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

van die goedscorende Duitse dansprojecten uit de jaren 90, Culture Beat en Call It Mr. Vane. Het was 1993 en daarvoor zaten we in de jaren 70 met Shirley and Company. En shame, shame, shame, shame on you. Love Really Hurts Without You, dat is een van de plaatjes die je meeneemt richting 10 uur van Billy Ocean. Maak er nog een hele fijne vrijdagavond.

0: waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: Hij is ook opgepakt, zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese letsduo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is hem. Radio Demus.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions die kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
4: We balen echt, we hebben 1-1 van dit veld gehaald, want we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven.

0: Was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
4: We ballen echt 1-1 in dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren we, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
3: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president...

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
4: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
3: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deeuwestad. Radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bloedige aanval op een school in Zweden heeft een dramatische wending. De balans ligt inmiddels op 1 dode en minstens 3 gewonden, van wie er 2 kritiek zijn. De dader sloeg toe met een zwaard, vlak naast de getroffen school. En daar ligt ook nog een andere onderwijsinstelling waar de kinderen van een uitgeweken Vlaams gezin les volgden. De vader van die kinderen heeft intussen getuigd in de media over de immense paniek ter plaatse. De dader werd door de politie neergeschoten en ingerekend. Hij werd in zijn been geschoten en is dus niet dood. Maar over het motief van die dader tast men nog steeds in het duister. Dat wordt nu de volgende dagen en uren onderzocht. In de Hoge Venen is de inzet van helikopters en blusvliegtuigen opgeschort vanwege naderend onweer en veel regen. Dat laat de gouverneur van Luik weten in een laatste stand van zaken. Tegelijk herhaalt de gouverneur dat de brand grotendeels onder controle is. Hij is ingedampt in het westelijk deel van de Hoge Venen, terwijl er in sommige delen in het noorden en oosten toch nog geblust wordt. Maar ook al zou de brand volledig onder controle zijn, dan blijft de brandweer nog lang aanwezig om na te blussen. Meghan Markle overweegt een terugkeer naar het kleine scherm nu ze samen met de Britse prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou ze een rol krijgen in de Netflix-reeks The Gentleman. En dan hebben we nog de nodige sport. Een zware sanctie in het internationale voetbal. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes wordt maar voor liefst 10 wedstrijden geschorst. Paredes ging na de verloren WK-finale tegen Spanje volledig door het lint. Hij greep toen een Spaanse opponent bij de keel en smeet een andere speler hardhandig tegen de grasmat. Hoewel de scheidsrechter hem destijds op het veld geen rode kaart gaf, straft de tuchtcommissie hem toch. In het tennis heeft Magali Kemper een schitterende prestatie geleverd op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. De 28-jarige Belgische heeft zich aan de zijde van een Russische partner geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Het weer dan. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20